0: much to gain.
1: AM 1140 is CHRB High River, Golden West, connecting communities.
2: Dit is de herrliche boodschap en ik zie Peter John Wheeler. Dit programma wordt mede gemaakt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld van een jesselijke opbouwing voor en jeder ene die door horen deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.